We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebbe? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland, elke werkdag van...

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. En Noordoostpolder denkt begin volgend jaar te kunnen beginnen met de nieuwe uitbreiding van Mark Nessen. Er is plek voor 160 nieuwe huizen.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, na al die mooie dagen kan ik maar één vraag bedenken. Hoe heb je het gehad van zo'n lekker lang Pinksterweekend, Jolien?
5: Oh, ik heb me zo prima vermaakt. Ja? Gisteren was het zo'n leuke dag. Het was de fietselfstedentocht in Friesland.
4: Heb je meegedaan?
5: Nee, mijn oudste zoon deed mee.
4: Oh.
5: Nee, ik heb nooit één keer gefietst. En toen ben ik afgestapt, heb ik gezegd, dit doe ik nooit weer. Dus
4: oh, ja,
5: daar houden we nog steeds aan.
4: Ja, nee, dat is zo.
5: Maar hij was met een sportmaatje. En ze hebben het zo fantastisch gehad. Ja, het was natuurlijk geweldig weer.
4: En wij doen
5: volop zon, geen wind. Echt, nou ja, met twee vingers in de neus is overdreven.
4: Nee, je moet je warmte op tijd kwijt. Dat was het probleem, denk ik.
5: Nou, het ging eigenlijk wel. Oh. Heel veel drinken, dat is gewoon heel belangrijk.
4: Ja, ja. Maar wij doen iets fout, want we hebben de derde Pinksterdag niet aangeplakt. We zitten hier.
5: Ja, en het is een dinsdag die toch ook weer aanvoelt als een maandag natuurlijk.
4: Hoehoe,
5: maar morgen is dan weer woensdag.
4: Daarom. Hoe zouden die twee oude mannen dat voelen op een dag als vandaag? Want we hebben straks een portret van twee... Ja, dan moet je op leeftijd zijn, maar ze zijn allebei bij hetzelfde bedrijf al 50 jaar verbonden. Ja, kom dan maar eens op,
5: Nou, die jongetje. Vind je niet zo snel meer tegenwoordig, nee. Ongelooflijk. Nou, dat is toch knap. We gaan ook naar de wereld van de musical. Een Almeerse acteur die speelt graag avond aan avond de slechterik.

0: Nobody's Perfect van Davina Michel. 6:06 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Ze zijn bijna niet meer te vinden. Mensen die 50 jaar bij dezelfde werkgever blijven.
0: Maar bij Tonsma Grisnig in Emmeloord zijn ze trots op Nico Liefting en Piet Sonneveld. De twee mannen houden het al 50 jaar vol bij het bedrijf.
2: Het maakt mij niet uit, hoor. Als jij zegt, ik ga gedeneer, dan ik durf dat risico wel te lopen.
3: Op jonge leeftijd kwam hij binnen als elektricien. En tegenwoordig zit hij als 68-jarige de ochtenden nog op kantoor. Vrolijk lost Nico Liefting bij Tonsma Grisnig nog altijd de problemen op.
2: Ja, ik heb plezier in mijn werk. En of dat dan nog 3 jaar moet duren, dan moet het nog 3 jaar duren. Maar ik heb ook nog een vrouw, ik heb nog kleinkinderen. Dus ik wil ook daarvan genieten. Op een gegeven moment is er ook een tijd van komen en is ook een tijd van gaan. Maar als ik nou gewoon fysiek ben, gewoon in orde ben, ik kan alles nog doen. En ik ga nog mijn plezier hierheen. En ik kan ook wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dit ook gewoon graag blijven doen.
3: Liefting is niet de enige binnen het bedrijf met een lange staat van dienst. Ook de 67-jarige monteur Piet Sonneveld tikt de 50 jaar aan.
4: Ja, ik heb ook nooit die behoefte gehad om ergens anders... Dat komt ook omdat ik het altijd naar mijn zin gehad heb. En ook afwisseling. Hè. Ik heb ook in het buitenland gezeten en tenminste klussen gedaan. En dan, dat is die afwisseling die je hebt. En de vrijheid die je buiten hebt. Ben je toch een beetje je eigen baas.
3: Dimian de Visser, directeur van het bedrijf waar ze opslag- en verwerkingssystemen voor de agrarische sector maken, is trots dat de mannen zo lang in dienst zijn.
5: Kijk, ze bouwen wel langzaam af. Ze gaan wat minder dagen, minder uren werken. Maar alleen thuis gaan zitten is natuurlijk ook best wel confronterend. En zwaar voor mensen die hun hele leven, carrière hebben gehad en in één keer thuis gaan zitten. Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben. En als je dan als bedrijf nog de mogelijkheid kan bieden om dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen het bedrijf, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
2: We zijn nou de datakabels aan het aansluiten, dat soort dingen. Ja.
5: Ze zien ook als een tweede vader of een oom. Ome Nico noemen we ook wel eens ome Piet. Ja, hun zijn de mensen waar ze naartoe gaan en vertrouwenspersoon ook zijn.
3: Nico en Piet zijn dus aan het afbouwen, want de tijd van gaan komt steeds dichterbij. Dat is een lastige fase voor de mannen die veel liefde in het werk leggen.
4: Ja, nee, zeker. Dat wordt zeker wennen. Dat is nu al wel een beetje, maar je kan nu al wel een beetje een plaats geven. In het begin had je nog wel eens even van, dan moet je toch die vrije tijd moet je even indelen. En als dan komt de zomer er ook weer aan, dus dan weer wat wandelen en wat doen. En thuis wat prussen, je moet nog schilderen thuis. Dus ja, dat moet ook allemaal, daar heb je nu wel meer tijd voor.
2: We hebben wel overleg gehad. Maar er gebeurt dus helemaal niks. En ik krijg ook de opdracht dat het dus gewoon na volgende week allemaal klaar moet.
3: Maar de vraag is of ze het wel helemaal echt kunnen loslaten.
2: Gisteravond ben ik aan het eten. Of wil ik gaan eten. En dan, dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Belt hij op, Pieter. En dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:15 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe als het probleem nog niet opgelost is. Nou, zo zit ik wel in elkaar. Ik moet dan wel thuis wezen, hè. Dus als ik dan thuis ben, dan stap ik in de auto of op de fiets en dan rijd ik hierheen. 2-3 kilometer rijden, dus dat stelt verder niks voor. Dus dat doet het met alle plezier.
0: Ze doen het allebei met veel plezier. Dus Nico Liefting en Piet Sonneveld, 50 jaar bij dezelfde baas.

0: Simply Red. It's Only Love. En daarvoor hoorde je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 16 minuten over 6 is het.
1: Acteur Robert Mitchell uit Almere vindt het heerlijk om in de musical Willem van Oranje de slechterik te spelen.
0: Ja, in de musical staat hij als koning Philips II lijnrecht tegenover Willem van Oranje.
2: Het is een waargebeurd verhaal van Willem van Oranje, bekend als Willem de Zwijger. Het is een groots opgezette musical waarin Robin Mitchell de slechterik koning Philips II speelt. Domeerder is trots dat hij een van de hoofdrollen mag vertolken.
3: Het is een hele grote productie met ontzettend veel spektakel en een heel mooi verhaal. Dus ik ben in ieder geval heel trots dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Echt iets heel nieuws voor mij ook. Het is een hele nieuwe musical, heel nieuw muziekmateriaal ook. Dus we hebben daar flink aan gewerkt om het. Het is eigenlijk op al onze stemmen geschreven. Dus dat was een heel bijzonder proces. Steeds weer nieuwe muziek en kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt. In dit grote spektakel. Dus het is voor mij echt een ontzettend mooie. Een ongelooflijk mooie rol waar ik heel trots op ben om die te mogen spelen. Ook al is het een slechterik.
2: De Almeerder is dus niet de held van het verhaal, maar juist de grote tegenstander van Willem van Oranje.
3: Ik krijg hele mooie complimenten te horen over wat ik doe. Het is ook een hele dankbare rol. Er zit heel veel, niet van mezelf in, maar ik heb er wel heel veel elementen in mogen voegen van de regisseur die ergens van mij zijn of wat ik zelf heb uitgedacht. Dat maakt de rol heel persoonlijk. Ik ben absoluut niet zoals Philips, want dat zou heel vervelend zijn. Maar er zitten altijd in een rol elementen van jezelf.
2: Robin Mitchell heeft veel ervaring als acteur. De Almeerder wilde vroeger eigenlijk altijd dokter of criminoloog worden.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen. Dus ik wilde heel graag. Ik was heel erg fan van de serie ER bijvoorbeeld. Nou, daar zitten alleen maar dokters in. Maar ik wilde ze spelen. En ik wilde niet per se dat beroep beoefenen. Maar ik wilde criminoloog spelen. Ik wilde dokter spelen. Ik wilde eigenlijk alles spelen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik daar ook mijn vak kon maken. En ben ik naar de toneelschool gegaan. En heb ik het spelen nog meer ontwikkeld en gecultiveerd. En vandaar dat ik denk dat het zo ontzettend goed bij me past. Ik hou ook heel erg van menselijk gedrag analyseren. Als in, iemand zegt het één, maar zijn toon zegt iets anders. Of hij gebruikt bepaalde woorden. En daar zit een andere toon onder. Ik vind dat heel interessant. Dat is sowieso een beetje hoe ik in het leven sta. Ik heb autisme. Dus ik kijk sowieso heel vaak zo naar mensen. En om dat gedeelte van mijn leven te kunnen mengen met mijn werk. En eigenlijk mijn hobby. Het is gewoon echt een veredelde hobby waarbij ik heel gelukkig ben dat ik dat mijn werk mag noemen, is ontzettend bijzonder en vooral geeft het me heel veel voldoening.
1: Robin Mitchell uit Almere en hij speelt dus koning Philips II.
0: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: Ja, we gaan even goed omhoog kijken.

0: Ja, zou ook zomaar door de warmte kunnen komen. Breathless, dat je dat bent. Nou, ook vandaag wordt het weer aardig warm, dus rustig aan.
1: Ja, doe
0: het
1: rustig.
0: Zo is het. Bericht naar binnen buitenland.
1: Bij de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari gekroond tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclub, zowel hij zelf vindt dat hij het vorig seizoen beter speelde, is hij hier toch blij mee.
2: Het is wel de kerst op de taart, ja. Na dat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Was er nog een prijs, die heet het de Oeuvre Award. Ja, wie anders dan Sarina Wiegman heeft die gekregen voor haar grote verdiensten als coach voor het Nederlands voetbal.
0: Natuurlijk, ja. Een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Zij bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. En ze geeft er ook lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Ja, nou, dat is zeker waar. Mm-hmm. Er zijn eerder al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff.
1: Johan Cruijff?
0: Ja, André Kuipers. Mooi?
1: Ja, maar André Kuipers heeft ze van dichtbij gezien, maar Johan Cruijff. Nou ja, goed.
0: Ja, die speelde de sterren van de hemel. Dus zo zal het wel zijn, denk ik.
1: Dan gaan we eens even kijken wat er in de kranten staat. Een verhaaltje in de Volkskrant over de Twitter. Oh nee, dat heet nu tegenwoordig X natuurlijk. En daarin kun je lezen dat de Rijksoverheid zich grotendeels terug moet trekken van X, zoals Twitter tegenwoordig heet. Dat adviseert de Voorlichtingsraad. Die bestaat uit directeuren communicatie van alle 12 departementen aan het kabinet.
0: En dan, de Telegraafhuishoudens vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan. En daardoor is er een stormloop ontstaan, omdat aansluitingen vanaf 1 juli op rantsoen gaan, nu het elektriciteitsnet overvol is en miljarden investeringen in uitbreiding onvoldoende helpen. We zien een sterke toename van het aantal vragen. Bevestigd woord voor de Maartje Vermeer van de grote regionale netbeheerder Enexis. Actief in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.
1: Oh, ben ik net op tijd?
0: Ja, daar ben je zeker net op tijd. Ja. Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voldoet hij niet aan de normen voor veilige zorg. De inspectie constateerde onder meer dat medewerkers niet altijd voldoende deskundig zijn en dat duidelijke richtlijnen ontbreken. De zorgaanbieder moet voor 12 juli verbeteringen doorvoeren, anders kunnen er extra maatregelen volgen. De gemeente Noordoostpolder verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe uitbreiding van Marknesse. Het college wil daarvoor grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat kost zo'n 4 miljoen euro. Er kunnen 160 nieuwe woningen gebouwd worden in Marknesse. Woningcorporatie Centrada Lelystad is gestopt met de vriendenwoningen. Volgens de corporatie is er geen animo voor. In die vriendenwoningen konden drie mensen, zoals vrienden of studenten, een huurappartement delen. Hoe het kan dat er geen interesse voor was, is niet duidelijk. En vier jongeren uit Almere werken aan de bouw van een eigen woongemeenschap in Oosterwold. Ze willen duurzame huizen bouwen en samenleven als gemeenschap. Meer dan 100 mensen hebben belangstelling voor het plan. Tot zover het nieuws uit Flevoland.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En zulk onderhoud is er nu ook aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf deze ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het wegdek wordt deels vervangen en die afsluiting duurt tot begin juli.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag overal zon overgoten in Flevoland. En de temperatuur die gaat snel oplopen. Halverwege de ochtend is het al bijna zomers warm op de meeste plaatsen. En vanmiddag dan wordt het echt wel uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die op gaan lopen in de tropische waarde van ruim 30 graden. Daar bestaat maar weinig wind. En verloopt de hele dag zon overgoten. In de avond dan gaat de wind naar het noorden draaien. En dan komt de geleidelijk koelere lucht richting de provincie. Morgen is het dan met zo'n 22 graden een stuk minder warm dan vandaag.
5: Wat zegt de tuin over de huiseigenaar of over de huurder? Die kwestie hoor je straks.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Drive van Cars. Het is 6:05.
1: Wat zegt de tuin over wie hij of zij is? Onderzoeker Rachel Laurijsen van Eres Hogeschool in Almere deed onderzoek naar de relatie die mensen hebben met hun tuin.
0: Laurijsen weet dat het antwoord erop niet zo heel makkelijk is. Samen met verslaggever Reo van der Weijden loopt hij door de Almeerse muziekwijk.
2: Ja, in deze tuin staat best wel wat onkruid en zo. Wat zegt dat dan over de mensen die er wonen?
3: Ja, mensen hebben snel een vooroordeel dat er wat asociale mensen wonen. Of mensen die huren. Of mensen die wat minder te besteden hebben. Dus die spenderen de tijd niet echt aan de tuin.
2: Maar dat is een vooroordeel?
3: Ja, dat is een vooroordeel, inderdaad.
2: Want het kan net zo goed zijn dat hier iemand woont die gewoon druk is met werk.
3: Absoluut, ja. Maar er komt bij de meeste mensen komt dat niet direct naar voren.
4: Rachel Laurijsen, docentonderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere, heeft heel veel tuinen gezien. Rommelige tuinen, betegelde tuinen en volgeplante tuinen. Hij sprak de tuineigenaren aan de keukentafel.
3: De tuin heeft ontzettend veel functies. Voor kinderen is het vooral spelen. Voor tieners is het om sociale activiteiten te doen. Voor andere mensen is het weer om te relaxen. Om te tuinieren of een connectie met groen en de natuur te hebben. Dus ja, voor heel veel mensen heeft het heel verschillende functies.
4: Hele nette tuinen hoeven niet per se goede tuinen te zijn voor de natuur. Een tuin die wat onverzorgder is, kan juist beter zijn.
3: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten. Die hebben heel veel schuilplekken. En daaraan gekoppeld heb je een klein groen strookje van de gemeente. Dat ook groen is, dat staat in bloei. En ik zie hier ook zweefvliegen, ik zie wat bijen en hommels vliegen. Dus ja, het heeft wel een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit.
4: Laurijsen ontdekte dat voortuinen die iedereen kan zien heel anders kunnen zijn dan de achtertuin. En dat is ook zo bij het huis in de muziekwijk.
2: Nou, we zien een groot zwembad.
3: Ja.
2: En we zien tegels zonder onkruid.
3: Ja.
2: Is er nog iets anders wat opvalt?
3: Er is wel groen. Er is
2: Klimop langs de schutting.
3: Voor klimop, inderdaad. Klimop creëert ook een geluidsbarrière. En er is gekozen voor een hekwerk. Een hekwerk kan ook al heel veel zeggen over de personen die er wonen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Want wat zegt dan bijvoorbeeld een houten schutting zoals dit?
3: Deze mensen houden van privé.
4: Maar allemaal leuk en aardig. Wat hebben we aan al deze wijsheden?
3: Nou, heel veel onderzoeken die ik heb gelezen en ook gerefereerd in mijn onderzoek. Dat zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus die gaan op basis van enquêtes en surveys maken ze bepaalde aannames. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben met mensen rond de tafel gezeten. We hebben gepraat over hun connectie met het groen en met de tuin. En de motivatie dus erachter om een stenen tuin te hebben of om een groene tuin te hebben, die heb ik dus belicht. En dat geeft eigenlijk wel heel wat meer aanknopingspunten om bijvoorbeeld beleid aan te passen. Om mensen te bewegen om een groene tuin te hebben.
2: Maar het is eigenlijk goed om te weten waarom mensen tuin op een bepaalde manier verzorgen, waardoor je ze ook eventueel makkelijker kan bewegen om iets te veranderen, zeg maar, als dat nodig zou zijn.
3: Ja.
1: Rachel Laurijsen over zijn onderzoek naar die. Ik zit nou naar die man te luisteren. En ik heb een beukenhaag als heg.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft eigenlijk wel een snoeibeurt nodig. Maar die zit ook vol leven. Er zitten spinnetjes in. En veel vogels die nu jongen in hun nesten hebben, die halen die spinnetjes op natuurlijk. Denk ik, zal ik maar even wachten.
0: Ik zou nu niet snoeien, nee.
1: Nee,
0: dat zou ik nu niet doen.
1: Het zit vol leven. Dus.
0: Ja, nee, dat moet je nu niet doen.
1: Maar het ziet er dan wel een beetje rommelig uit. Dan denken ze, ja,
0: dat geeft toch niet.
1: Daarbij die is een beetje rommelig.
0: Nou, maakt dat nou uit? Ja. Denk jij er wat van aan dan? Nee, toch?
1: Nee, ik kan zeggen, het is goed voor het milieu. Natuurlijk,
0: nou,
1: voor
0: zo
1: de
0: is
1: natuur.
0: Het. Ja. En ja, en wat me ook wel opvalt, dat een tuin iets zegt over iemand. Ja, soms is het ook gewoon als je een huis koopt zoals de tuin al is.
1: Ja.
0: Het kan natuurlijk ook zo zijn. Wij hebben een nieuw huis laten bouwen.
1: Dan moet je.
0: Het kost ook nogal wat.
1: Als je natuurlijk wat minder
0: te besteden hebt, dan denk je, ja, weet je, ik trek wel tegels van Marktplaats, dan gooi ik die erin.
1: Nee, maar het kan ook.
0: Planten zijn hartstikke duur.
1: Ja, maar het kan ook zijn natuurlijk dat die tuin er nog is van de vorige, wat jij zegt. En dat jij een vernieuwingsplan in je hoofd hebt van nou, eerst binnen beginnen en daarna buiten.
0: Nou,
1: kan ook, hè?
0: Nou, genoeg aspecten dus aan heel dit verhaal.

0: Thing I Love, Andy Grammer en Max. Het is bijna 7:15. Dat hebben we zometeen in de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, dan ging het over het Pieterpad en dat is nu ook rolstoelvriendelijk.

0: Born van Nathalie en Brooklea bij Flevoland is wakker op deze dinsdag, de 26e mei. Ja, het is echt dinsdag en niet maandag. Wat was er gisteravond op radio en tv op die tweede Pinksterdag?
1: Nou, dat was gewoon nieuwsuur. En dan ging het over corona en de tijd. Dat weet je ook nog wel, dat die medische hulpmiddelen tekort waren. Mm-hmm. Dat je, iedereen van alles op zoek was. Mondkapjes als eerste natuurlijk en die handschoenen. Nou, maar die tekorten, zo ontdekte nieuwsuur, die zijn er nog steeds in de ziekenhuizen. Vertelt Bart van Bezooijen, hij is uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: Ja, Marieke Zijlmans van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica vertelt dat Nederlandse ziekenhuizen honderdduizenden medische hulpmiddelen gebruiken.
3: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij. Er zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter. Maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland. Dat is het Pieterpad, 500 kilometer lang, van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht.
1: Oeh, mag in stukjes, hè?
0: Ja, heel veel mensen lopen die in stukjes, inderdaad. Ja, nou, vanaf deze week is die wandelroute ook rolstoelvriendelijk. Aha. Julie Taal is fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits. Vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken.
4: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehek die te smal zijn, trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan, en paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden, zodat rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Ja, nou, dat is heel wat werk geweest dus. Maar met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
4: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
0: Nou, dat vind ik echt fantastisch dat dit gelukt is. Ik hoor dan sommige mensen die zeggen van, ja, nou, dan kunnen die mensen in een rolstoel toch wel een ander pad gaan lopen. Nou, vind ik zo ontzettend
1: die willen ook dat
0: dom dat je dat zegt.
1: Ja, en dan kun je met z'n tweeën.
0: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
1: Ik had net eerder al die voetbalprijzen in het nieuws. PSV-speler is
0: heeft
1: de Eredivisie Award gewonnen. Ja. En een Euro Award voor Serena Wiesman. Maar er waren meer prijzen. Want in Langs de Lijn en Omstreek op de radio ging het over talent van het jaar. En
0: wie was dat dan?
1: René van Asten, zij is de back van Ajax. En ze was een beetje bedust.
5: Ik ben eigenlijk niet zo gewend om zo erg in de spotlight te staan. Blijft eigenlijk heel bijzonder, elke keer weer.
1: Ja, maar ze wist meteen wat haar drie hoogtepunten van dit seizoen waren.
5: Nou, ik denk mijn rentree tegen Paris. Ik kom natuurlijk terug van een kruisbandblessure. En dat was voor mij persoonlijk eigenlijk een heel mooi moment. Nou, mijn debuut in Oranje. Dat is denk ik toch wel het hoogtepunt voor mij. En het doelpunt dat daarbij kwam. En deze award hoort er zeker ook bij. Ik ben echt heel trots dat ik deze heb mogen ontvangen.
1: En of ze nu een stapje hoger wil?
5: Ajax weet ik wat ik heb en dat is heel veel. Moet ik nog goed gaan heroverwegen.
1: Oké.
0: Heroverwegen.
1: Ja, natuurlijk. En dat was gisteravond op radio en tv.

0: is Flevoland.
1: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. En de gemeente Noordoostpolder denkt begin volgend jaar te kunnen beginnen met de nieuwe uitbreiding van Mark Nessen. Er is plek voor 160 nieuwe huizen.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
11: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
10: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
12: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
10: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Daar zijn de eerste files alweer. Begin op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Lelystad. 7 minuten oponthoud. En de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Strand 0. De 11 minuten vertraging. De nieuwe werkweek is begonnen. Heesma 4/5. En nu we het toch over werken hebben. 50 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. Kan dat nog tegenwoordig? Nou, we hebben er twee gevonden en je hoort ze zo meteen.
14: En we gaan naar de wereld van de musical. Een Almeers acteur speelt graag avond aan avond de slechterik.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquis Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquis Zonwering en Wonen. Marquis met Quis.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
17: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Austin van Dasje, 7:08. Kijk naar buiten en oh, hij komt er al heerlijk bij, hoor, het zonnetje.
1: Ze zijn bijna niet meer te vinden. Mensen die 50 jaar bij dezelfde werkgever blijven.
0: Nou, bij Tolsma Grisnig in Emmeloord zijn ze trots op Nico Liefting en Piet Sonneveld. De twee mannen houden het al 50 jaar vol bij het bedrijf.
2: Het maakt mij niet uit, hoor. Als jij zegt, ik ga neer, dan ik durf dat risico wel te lopen.
3: Op jonge leeftijd kwam hij binnen als elektricien. En tegenwoordig zit hij als 68-jarige de ochtenden nog op kantoor. Vrolijk lost Nico Liefting bij Tolsma Grisnig nog altijd de problemen op.
2: Ja, ik heb plezier in mijn werk. En of dat dan nog 3 jaar moet duren, dan moet het nog 3 jaar duren. Maar ik heb ook nog een vrouw, ik heb nog kleinkinderen. Dus ik wil ook daarvan genieten. Op een gegeven moment is er ook een tijd van komen en is ook een tijd van gaan. Maar als ik nou gewoon fysiek ben, gewoon in orde ben, ik kan alles nog doen. En ik ga nog mijn plezier hierheen. En ik kan ook wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dit ook gewoon graag blijven doen.
3: Liefting is niet de enige binnen het bedrijf met een lange staat van dienst. Ook de 67-jarige monteur Piet Sonneveld tikt de 50 jaar aan.
4: Ja, ik heb ook nooit die behoefte gehad om ergens anders... dat komt ook omdat ik het altijd naar mijn zin gehad heb. En ook afwisseling. Hè. Ik heb ook in het buitenland gezeten en tenminste klussen gedaan. En dan, dat is die afwisseling die je hebt. En de vrijheid die je buiten hebt. Ben je toch een beetje je eigen baas.
3: Dimjan de Visser, directeur van het bedrijf waar ze opslag- en verwerkingssystemen voor de agrarische sector maken, is trots dat de mannen zo lang in dienst zijn.
5: Kijk, ze bouwen wel langzaam af. Ze gaan wat minder dagen, minder uren werken. Maar alleen thuis gaan zitten is natuurlijk ook best wel confronterend en zwaar voor mensen die hun hele leven en carrière hebben gehad en in één keer thuis gaan zitten. Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben. En als je dan als bedrijf nog de mogelijkheid kan bieden om dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen het bedrijf. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
2: We zijn nou de datakabels aan het aansluiten, dat soort dingen. Ja.
5: Ze zien ook als een tweede vader of een oom. Ome Nico noemen we ook wel eens ome Piet. Ja, hun zijn de mensen waar ze naartoe gaan en vertrouwenspersoon ook zijn.
3: Nico en Piet zijn dus aan het afbouwen. Want de tijd van gaan komt steeds dichterbij. Dat is een lastige fase voor de mannen die veel liefde in het werk leggen.
4: Ja, nee, zeker. Dat wordt zeker wennen. Dat is nu al wel een beetje, maar je kan nu al wel een beetje een plaats geven. In het begin had je nog wel eens even van, dan moet je toch die vrije tijd dan moet je even indelen. En als, dan komt de zomer er ook weer aan, dus dan weer wat wandelen en wat doen. En thuis wat prussen, je moet nog schilderen thuis. Dus ja, dat moet ook allemaal, daar heb je nu wel meer tijd voor.
2: We hebben wel overleg gehad. Maar er gebeurt dus helemaal niks. En ik krijg ook de opdracht dat het dus gewoon na volgende week allemaal klaar moet.
3: Maar de vraag is of ze het wel helemaal echt kunnen loslaten.
2: Gisteravond ben ik aan het eten. Of wil ik gaan eten. En dan, dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Belt hij op, Pieter. En dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:45 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe als het probleem nog niet opgelost is. Nou, zo zit ik wel in elkaar. Ik moet dan wel thuis wezen, hè. Dus als ik dan thuis ben, dan stap ik in de auto of op de fiets en dan rijd ik hierheen. 2-3 kilometer rijden, dus dat stelt verder niks voor. Dus, dat doet met alle plezier.
1: Kijk, hij woont ook nog lekker dichtbij. Nico Liefting en Piet Sonneveld, 50 jaar bij dezelfde baas.
0: Hoe warm wordt het vandaag? Je hoort het zometeen. Maar eerst, sneller, laat het licht aan.

0: geweldig mooi nummer van Snelle. Laat het licht aan. 7:15. Ja, tijd voor het weer natuurlijk.
1: Met Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, een temperatuur vandaag. Dan ben ik benieuwd naar. Vertel, wat wordt het?
2: Ja, die gaat flink oplopen. Op dit moment hebben we te maken met temperaturen van een graad of 16. Dus het is nu nog wel enigszins aan de frisse kant. Maar die temperatuur gaat deze ochtend al heel snel oplopen. We gaan heel snel ruimschoots over die 20 graden heen. En vanmiddag dan wordt het gewoon de warmste dag van het jaar tot nu toe in de provincie. Met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Het wordt ook de warmste 26 mei in Flevoland sinds het begin van de metingen. Dus het is echt wel uitzonderlijk warm vandaag. En daarbij blijft het ook nog eens gewoon de hele dag zonovergoten met niet al te veel wind. Dus het voelt ook wat benauwd aan.
1: Oké, het was al zo mooi hè, met de Pinksteren. Daar komt er gewoon bij.
2: Zeker, ja, ja. We zitten echt in een volop zomerse periode. En dat is dat het zo warm wordt, toch wel uitzonderlijk voor eind mei inderdaad.
1: Ja, ja. Hoe wordt dat morgen?
2: Ja, morgen zien we dat we er toch wat te maken krijgen met wat lagere temperaturen. Want vanavond gaat de wind naar het noorden draaien, gaat die iets in kracht toenemen. Dus vanavond gaat het al wel wat sneller afkoelen. En zo slecht is dat voor de meeste mensen natuurlijk niet. Dus het wordt gelukkig niet echt zo'n plaknacht.
1: Nee.
2: De nacht koelt het dan af naar een graad of 13 of 14 op de meeste plekken. Nog steeds natuurlijk echt geen koude nacht.
1: Nee.
2: Maar goed, als je ramen openzet, is dat, kan je huis echt wel eventjes lekker gaan afkoelen. En morgen, ja, dan is het dus een graad of 22 op de meeste plekken. Gewoon weer droog met flink wat zon. Dus nog steeds wel gewoon echt heerlijk. Buiten weer, maar zeker niet zo heet als vandaag.
1: Nee, ik denk dat meer mensen dat toch wel aangenamer vinden.
2: Ja,
1: zo'n 22.
2: Ja. Ja. Inclusief ikzelf hoor. Dus.
1: Oké, dat hoor je ook bij Berend. Ja, ja. Ja, en dan de rest van de week.
2: Ja, de rest van de week zien we dat de temperatuur juist weer wat op gaat lopen. Dus vanaf donderdag gaan we weer ruimschoots over de 22 graden heen. En richting het weekend, vrijdag en zaterdag, kan het lokaal misschien zelfs weer zomers warm worden.
1: Doe maar.
2: Met 25 graden. Vanaf zondag, dan lijken we toch wel over te gaan schakelen op een wat wisselvallige weertype. Met weer wat buien die worden aangevoerd. En dan gaat ook de temperatuur mogelijk weer flink naar beneden. Dus, maar voordat het zover is, is het dus echt wel gewoon eigenlijk wel een beetje zomers in de provincie.
1: Ik hoor het, een beetje zonlicht om te groeien en een beetje water om te groeien. Het zit er allemaal bij.
2: Precies.
1: Berend, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Hoi. Acteur Robin Mitchell uit Almere vindt het heerlijk om in de musical Willem van Oranje de slechterik te spelen.
0: Nee, in de musical staat hij als koning Philips II lijnrecht tegenover Willem van Oranje.
3: Het is een waargebeurd verhaal van Willem van Oranje, bekend als Willem de Zwijger. Het is een groots opgezette musical waarin Robin Mitchell de slechterik koning Philips II speelt. Domeerder is trots dat hij een van de hoofdrollen mag vertolken.
4: Het is een hele grote productie met ontzettend veel spektakel en een heel mooi verhaal. Dus ik ben in ieder geval heel trots dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Het is echt iets heel nieuws voor mij ook. Het is een hele nieuwe musical, heel nieuw muziek. Materiaal ook. Dus we hebben daar flink aan gewerkt om het. Het is eigenlijk op al onze stemmen geschreven. Dus dat was een heel bijzonder proces. Steeds weer nieuwe muziek en kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt. In dit grote spektakel. Dus het is voor mij echt een ontzettend mooie. Een ongelooflijk mooie rol waar ik heel trots op ben om die te mogen spelen. Ook al is het een slechterik.
3: De Almeerder is dus niet de held van het verhaal, maar juist de grote tegenstander van Willem van Oranje.
4: Ik krijg hele mooie complimenten te horen over wat ik doe. Het is ook een hele dankbare rol. Er zit heel veel, niet van mezelf in, maar ik heb er wel heel veel elementen in mogen voegen van de regisseur die ergens van mij zijn of wat ik zelf heb uitgedacht. Dat maakt de rol heel persoonlijk. Ik ben absoluut niet zoals Philips, want dat zou heel vervelend zijn. Maar er zitten altijd in een rol elementen van jezelf.
3: Robin Mitchell heeft veel ervaring als acteur. De Almeerder wilde vroeger eigenlijk altijd dokter of criminoloog worden.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen. Dus ik wilde heel graag. Ik was heel erg fan van de serie ER bijvoorbeeld. Nou, daar zitten alleen maar dokters in. Maar ik wilde ze spelen. En ik wilde niet per se dat beroep beoefenen. Maar ik wilde criminoloog spelen. Ik wilde dokter spelen. Ik wilde eigenlijk alles spelen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik daar ook mijn vak kon maken. En ben ik naar de toneelschool gegaan. En heb ik het spelen nog meer ontwikkeld en gecultiveerd. En vandaar dat ik denk dat het zo ontzettend goed bij me past. Ik hou ook heel erg van menselijk gedrag analyseren. Als in, iemand zegt het één, maar zijn toon zegt iets anders. Of hij gebruikt bepaalde woorden. En daar zit een andere toon onder. Ik vind dat heel interessant. Dat is sowieso een beetje hoe ik in het leven sta. Ik heb autisme. Dus ik kijk sowieso heel vaak zo naar mensen. En om dat gedeelte van mijn leven te kunnen mengen met mijn werk. En eigenlijk mijn hobby. Het is gewoon een... echt een veredelde hobby waarbij ik heel gelukkig ben dat ik dat mijn werk mag noemen, is ontzettend bijzonder en vooral geeft het me heel veel voldoening.
1: Ja, en dat zei de Almeerse acteur Robin Mitchell. Hij speelt dus in... we zeiden dat hij de slechterik speelt natuurlijk, als Philips II, maar als je dit nu zo aan een Spanjaard vraagt.
0: Ja.
1: Maar dit terzijde.
0: Ik zal er wat anders tegenaan kijken. Ja.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Lekker hè, Lou Rolls en Diana Reeves. Fine Brown Frame. Oh, het is al bijna 7:55. Wat zaken uit binnen- en buitenland?
1: De Verenigde Staten hebben meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: We zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ja, intussen zijn er toch nog vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Al lijkt een akkoord tussen beide landen ver weg.
0: Ja, dat is wel te begrijpen op deze manier natuurlijk.
1: Ja, ze riepen ook op een gegeven moment die straat gaat weer open.
0: En ja, het ene moment wordt dit geroepen en echt soms de half uur later is er weer een ander bericht wat het helemaal tegenspreekt.
1: Ja, maar toen dacht ik, oh, dan gaat de prijs aan de benzinepomp misschien omlaag.
0: Nee, dat duurt altijd veel langer, Leo. Oh, daar moet je echt wel even geduld voor hebben. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar tijd. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft hiermee te maken. Blijkt uit de personeelsmonitor gemeenten. Medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. Er is ook een personeelstekort en ja, dat heeft ook wel de gevolgen voor inwoners.
3: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
0: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat dat wat aan gaat trekken de komende jaren. Nou, volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen.
1: Bij de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari gekroond tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisie-clubs. En hoewel hij zelf vindt dat hij het vorig seizoen beter speelde, is hij er toch blij mee.
4: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Coach Arina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlands voetbal.
0: Een ruimterot tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewers uit Nijmegen. Zij bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ze geeft er ook lezingen over. Ewers voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.
6: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voldoet hij niet aan de normen voor veilige zorg. De inspectie constateerde onder meer dat medewerkers niet altijd voldoende deskundig zijn en dat duidelijke richtlijnen ontbreken. De zorgaanbieder moet voor 12 juli verbeteringen doorvoeren, anders kunnen er extra maatregelen volgen. De gemeente Noordoostpolder verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe uitbreiding van Marknesse. Het college wil daarvoor grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat kost zo'n €4 miljoen. Er kunnen 160 nieuwe woningen gebouwd worden in Marknesse. Woningcorporatie Centrala Lelystad is gestopt met de vriendenwoningen. Volgens de corporatie is er geen animo voor. In die vriendenwoningen konden 3 mensen, zoals vrienden of studenten, een huurappartement delen. Hoe het kan dat er geen interesse voor was, is niet duidelijk. En 4 jongeren uit Almere werken aan de bouw van een eigen woongemeenschap in Oosterwold. Ze willen duurzame huizen bouwen en samenleven als gemeenschap. Meer dan 100 mensen hebben belangstelling voor
10: het
9: plan.
10: We kunnen overal wonen, Jolien. In Oosterwold, in Lelystad en de Marken, overal.
9: Ja, het zou zomaar kunnen. Nou, geef je verhuiskaartje op tijd, hoor. Ja. Hè? Dat was het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op Web & App.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf 1000 concerten. Sonny Rollins was 95 jaar.
12: Goedemorgen. We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur die gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind. Dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen. En ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet. Maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
10: Dankjewel, Berend. Het schiet niet op bij Lelystad. Tussen Lelystad Noord en Oostvaters file. Eerst sta je vast na de Houtrupweg. Dan rijdt het weer een beetje door bij het Oosterrand. Bij het natuurpark. Dan is het weer heel erg langzaam bij als iedereen in wil schuiven bij het Van der Valk. En dan rij je weer door het Oostvaters. Dat gaat dan weer langzaam. Al met al 11 minuten. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 4. A28 Zolle-Amersfoort voor strand 0. De 4 voor Vathorst ruim een kwartier. De N50 Emmeloord-Zolle voor knooppunt Halterweg. Haarlemmerbroek. 12 minuten andere kant op voor Kampen 6. En de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 90 minuten. Een flitser op de N351. Dat is bij Emmeloord in beide richtingen hectometerpaal 50,8. Ja, Berend had het net over de warmste 26e mei.
9: Ja.
10: Dan kun je natuurlijk lekker in je tuin gaan zitten. Maar al die tuinen in Almere zijn onderzocht. Daarover straks meer.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I Want You Back van Michael Jackson en de Jackson 5. Het is 7 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Wat zegt de tuin over de bezitter van die tuin, de huurder of de huiseigenaar? Nou, onderzoeker Rachel Laurijsen van Eres Hogeschool in Almere deed onderzoek naar de relatie die mensen met hun tuin hebben.
0: Ja, Laurijsen weet dat het antwoord daarop niet heel makkelijk is. Samen met verslaggever Reo van der Weijden loopt hij door de Almeerse muziekwijk.
2: Ja, in deze tuin staat best wel wat onkruid en zo. Wat zegt dat dan over de mensen die er wonen?
3: Ja, mensen hebben snel een vooroordeel dat er, asociale mensen wonen. Of mensen die huren. Of mensen die wat minder te besteden hebben. Dus die spenderen de tijd niet echt aan de tuin.
2: Maar dat is een vooroordeel?
3: Ja, dat is een vooroordeel, inderdaad.
2: Want het kan net zo goed zijn dat hier iemand woont die gewoon druk is met werk.
3: Absoluut. Absoluut, ja. Maar bij de meeste mensen komt dat niet direct naar voren.
4: Rachel Laurijsen, docentonderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere, heeft heel veel tuinen gezien. Rommelige tuinen, betegelde tuinen en volgeplante tuinen. Hij sprak de tuineigenaren aan de keukentafel.
3: De tuin heeft ontzettend veel functies. Voor kinderen is het vooral spelen. Voor tieners is het om sociale activiteiten te doen. Voor andere mensen is het weer om te relaxen. Om te tuinieren of een connectie met groen en de natuur te hebben. Dus ja, voor heel veel mensen heeft het heel verschillende functies.
4: Hele nette tuinen hoeven niet per se goede tuinen te zijn voor de natuur. Een tuin die wat onverzorgder is, kan juist beter zijn.
3: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten. Die hebben heel veel schuilplekken. En daaraan gekoppeld heb je een klein groenstrookje van de gemeente. Dat ook groen is, dat staat in bloei. En ik zie hier ook zweefvliegen, ik zie wat bijen en hommels vliegen. Dus ja, het heeft wel een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit.
4: Laurijsen ontdekte dat voortuinen die iedereen kan zien heel anders kunnen zijn dan de achtertuin. En dat is ook zo bij het huis in de muziekwijk.
2: Nou, we zien een groot zwembad.
3: Ja.
2: En we zien tegels zonder onkruid.
3: Ja.
2: Is er nog iets anders wat opvalt?
3: Er is wel groen. Er is
2: klimop,
3: inderdaad. Klimop creëert ook een geluidsbarrière. En er is gekozen voor een hekwerk. Een hekwerk kan ook al heel veel zeggen over de personen die er wonen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Want wat zegt dan bijvoorbeeld een houten schutting zoals dit?
3: Deze mensen houden van privé.
4: Maar allemaal leuk en aardig. Wat hebben we aan al deze wijsheden?
3: Nou, heel veel onderzoeken die ik heb gelezen en ook gerefereerd in mijn onderzoek. Dat zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus die gaan op basis van enquêtes en surveys maken ze bepaalde aannames. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben met mensen rond de tafel gezeten. We hebben gepraat over hun connectie met het groen en met de tuin. De motivatie dus erachter om een stenen tuin te hebben of om een groene tuin te hebben, die heb ik dus belicht. En dat geeft eigenlijk wel heel wat meer aanknopingspunten om bijvoorbeeld beleid aan te passen. Om mensen te bewegen om een groene tuin te hebben.
2: Maar het is eigenlijk goed om te weten waarom mensen tuin op een bepaalde manier verzorgen, waardoor je ze ook eventueel makkelijker kan bewegen om iets te veranderen, zeg maar, als dat nodig zou zijn.
3: Ja,
1: dat zei Rachel Laurijsen over zijn onderzoek naar tuinen.

0: Alicia Keys, Girl on Fire. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio of tv?
1: Ja, we hebben Nieuwsuur bij de kop gepakt. Daar ging het over het tekort aan medische hulpmiddelen. Deze week beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar corona. Ja, toen kwam het.
0: Oh ja, mondkapjes aan, natuurlijk. Ja, ja, waren er niet. Ja.
1: Maar het is nog steeds een probleem in ziekenhuizen, vertelt Bart van Bezooijen. Hij is uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: Ja, en dan denk je, nou, wij noemen uit ons hoofd mondkapjes en handschoenen, maar er worden honderdduizenden medische hulpmiddelen gebruikt in alle Nederlandse ziekenhuizen samen, zegt Marieke Zijlmans. Zij is van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.
3: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij. Daar zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter, maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland. Dat is het Pieterpad, 500 kilometer van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Nou, vanaf deze week is die wandelroute ook rolstoelvriendelijk. Julie Taal is fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits. Vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken.
4: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn. Trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan. En paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
1: Wat een werk.
0: Ja, heel veel werk. En met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er ook nog niet.
4: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
0: Maar nou, hartstikke goed. Ja, echt supermooi.
1: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over nog wat voetbalprijzen. De Eredivisie Awards, je hebt net die andere gehoord. Maar talent van het jaar was René van Asten. En zij is de back van Ajax. Dat was een beetje beduust.
5: Ik ben niet zo gewend om zo erg in de spotlight te staan. Blijft eigenlijk heel bijzonder, elke keer weer.
1: Ja, en wat zijn nou haar drie hoogtepunten van dit seizoen?
5: Ik denk mijn rentree tegen Paris. Ik kom natuurlijk terug van een kruisbandblessure. En dat was voor mij persoonlijk eigenlijk een heel mooi moment. Nou, mijn debuut in Oranje. Dat is denk ik toch wel het hoogtepunt voor mij. En het doelpunt dat daarbij kwam. En deze award hoort er zeker ook bij. Ik ben echt heel trots dat ik deze heb mogen ontvangen.
1: En? Blijft ze bij Ajax?
5: Ajax weet ik wat ik heb en dat is heel veel. Dat moet ik nog goed gaan heroverwegen.
1: Oké, doen we dat.
0: We gaan het afwachten wat ze gaat doen uiteindelijk.
1: Ja,
0: Ajax weet wat ik heb en dat is heel veel. Dat is toch mooi.
1: Ja.
0: Baby comeback.
1: Ah.
0: Player.
1: Mooi.
0: 8:09. Ah, even rustig aan. Misschien zit je lekker al in je tuin te genieten. Nu is het nog niet zo heet.
1: Ja.
0: Lekker. Zonnetje.
1: En straks de noordkant opzoeken.
0: De krantje erbij. Radio aan natuurlijk.
1: Radio aan natuurlijk.
0: Bakje koffie of thee. En dan deze muziek.
1: Ja.
0: Heerlijk.

0: Dit is Flevoland.
1: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is afgelopen nacht geschoten in de Almeerse Muziekwijk. En thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
11: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
10: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de files A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes 6 minuten. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders 9 minuten op dit moment. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes 4 minuten. Verderop tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd een langere file 12. Komt door een ongeluk eerder vanochtend. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 4. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Vathorst ruim een kwartier. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Andere kant op voor Kampen 7. En 301 Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 4 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 7 minuten. Ja, het lange weekend is voorbij. De werkweek is begonnen. Aan het werk in de file. File flitsers op de N351 bij Emmeloord in beide richtingen bij 56,2. Een radar op de N707 bij Zeewolde. Dat is op de dijk bij 3,9. En de Urkenweg in Emmeloord doet ook mee. Daar heb ik geen hectometerpaal van. Maar als je die hebt natuurlijk, geef hem even door via de app van Flitsmeister. En dan gaan we naar het werk. En dan kom je bij een bedrijf in Emmeloord. En dan zie je twee mannetjes zitten. Van 68 ongeveer. Ja. Ja. En
9: die zitten nog op een balkon of niet?
12: Nee. En die zitten al 50 jaar bij hetzelfde bedrijf. Hard nog aan het werk. En je hoort ze zo meteen.
9: We gaan ook naar de wereld van The Musical. Een Almeerse acteur. Die speelt graag avond aan avond de slechterik.
13: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De rehab van Amy Winehouse. 8:10 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Ja, weet je wie er ook wakker zijn?
0: Nou?
1: Piet en Nico.
0: Oh ja, is
1: ja,
0: zo?
1: Die zijn alweer aan het werk bij Tolsma en Emmeloord. En ze zitten er al 50 jaar. Dus dacht, daar gaan we eens even langs.
0: Ja, Tolsma en Grisnig in Emmeloord. Ja, daar zijn ze natuurlijk hartstikke trots op, die beide mannen. Hè, Nico en Piet. 50 jaar bij één en hetzelfde bedrijf. Komt daar nog maar eens om, hoor, tegenwoordig.
2: Het maakt mij niet uit, hoor. Als jij zegt, ik ga er neer, dan ik durf dat risico wel te lopen.
3: Op jonge leeftijd kwam hij binnen als elektricien. En tegenwoordig zit hij als 68-jarige de ochtenden nog op kantoor. Vrolijk lost Nico Liefting bij Tolsma Grisnig nog altijd de problemen op.
2: Ja, ik heb plezier in mijn werk. En of dat dan nog 3 jaar moet duren, dan moet het nog 3 jaar duren. Maar ik heb ook nog een vrouw, ik heb nog kleinkinderen. Dus ik wil ook daarvan genieten. Op een gegeven moment is er ook een tijd van komen en is ook een tijd van gaan. Maar als ik nou gewoon fysiek ben, gewoon in orde ben, ik kan alles nog doen. En ik ga nog mijn plezier hierheen. En ik kan nog wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dat ook gewoon graag blijven doen.
3: Liefting is niet de enige binnen het bedrijf met een lange staat van dienst. Ook de 67-jarige monteur Piet Sonneveld tikt de 50 jaar aan.
4: Ja, ik heb ook nooit die behoefte gehad om ergens anders... dat komt ook omdat ik het altijd naar mijn zin gehad heb. En ook afwisseling. Hè. Ik heb ook in het buitenland gezeten en tenminste klussen gedaan. En dan, dat is die afwisseling die je hebt. En de vrijheid die je buiten hebt. Ben je toch een beetje je eigen baas.
3: Dimian de Visser, directeur van het bedrijf waar ze opslag- en verwerkingssystemen voor de agrarische sector maken, is trots dat de mannen zo lang in dienst zijn.
5: Kijk, ze bouwen wel langzaam af. Ze gaan wat minder dagen, minder uren werken. Maar alleen thuis gaan zitten is natuurlijk ook best wel confronterend. En zwaar voor mensen die hun hele leven, carrière hebben gehad en in één keer thuis gaan zitten. Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben. En als je dan als bedrijf nog de mogelijkheid kan bieden om dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen het bedrijf. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
2: We zijn nou de datakabels aan het aansluiten, dat soort dingen. Ja.
5: Ze zien ook als een tweede vader of een oom. Ome Nico noemen we ook wel eens ome Piet. Ja, hun zijn de mensen waar ze naartoe gaan en vertrouwenspersoon ook zijn.
3: Nico en Piet zijn dus aan het afbouwen. Want de tijd van gaan komt steeds dichterbij. Dat is een lastige fase voor de mannen die veel liefde in het werk leggen.
4: Ja, nee, zeker. Dat wordt zeker wennen. Dat is nu al wel een beetje, maar je kan nu al wel een beetje een plaats geven. In het begin had je nog wel eens even van, dan moet je toch je vrije tijd moet je even indelen. En als, dan komt de zomer er ook weer aan, dus dan weer wat wandelen en wat doen. En thuis wat prussen, je moet nog schilderen thuis. Dus ja, dat moet ook allemaal, daar heb je nu wel meer tijd voor.
2: We hebben wel overleg gehad. Maar er gebeurt dus helemaal niks. En ik krijg ook de opdracht dat het dus gewoon na volgende week allemaal klaar moet.
3: Maar de vraag is of ze het wel helemaal echt kunnen loslaten.
2: Gisteravond belde, ben ik aan het eten. Of wil ik gaan eten. En dan, dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Belt hij op, Pieter. En dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:15 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe, als het probleem nog niet opgelost is. Nou, zo zit ik wel in elkaar. Ik moet dan wel thuis wezen, hè. Dus als ik dan thuis ben, dan stap ik in de auto of op de fiets. En dan rijd ik hierheen. 2-3 kilometer rijden. Dus dat stelt verder niks voor. Dus dat doet met alle plezier.

0: Een bedweter noem je het ook wel. Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Tijd
0: gaan we naar
1: het
0: weer. Zeker.
1: Ja, Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Zie ik dat nou goed? Is het nu al 20 graden?
2: Het is nu al 20 graden inderdaad in de
1: provincie. Jummig.
2: Ja, en dat om 8 uur 's ochtends. Dus ja, het gaat heel snel. En daar blijft het ook zeker niet bij hoor. Want de temperatuur die gaat de komende uren nog flink oplopen. Halverwege de ochtend gaan we waarschijnlijk al zomerse temperaturen bereiken. En vanmiddag wordt het de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen in Flevoland. Met tropische temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. En daarbij blijft het ook gewoon zon overgoten met niet al te veel wind. Dus het is ook wel een beetje aan de benauwde kant. De luchtvochtigheid is namelijk ook wel behoorlijk aan de hoge kant. Dus ja, niet iedereen vindt dit soort temperaturen lekker. Maar als je gewoon bijvoorbeeld nog vrij bent, dan is het heerlijk weer om even een verfrissende duik te nemen.
0: Ja, ik had het plan opgevat om vandaag, gezien mijn voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse, 20 kilometer te gaan lopen. Ja, dat kan dus derde week juli, kan natuurlijk ook heel heet zijn.
1: Ja,
0: ik doe het liever niet. Maar ja, gezien wat jij allemaal vertelt, is het misschien toch wel verstandig eigenlijk.
2: Ja, nou ja, ja, kijk, lopen is op zich nog, dat gaat natuurlijk wel. Maar 20 kilometer is wel lang. Als je gewoon genoeg drinkt, dan denk ik dat je wel oké bent.
0: Oké. Ja. Ik ga heel veel water meenemen.
2: Precies.
1: Zeg, hebben we een hoge drukgebied dat dicht in de buurt ligt? Dan zijn we al een paar dagen lekker weer, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk te maken met meerdere grootschalige hoge drukgebieden die boven het westen van Europa aanwezig zijn. En die zorgen eigenlijk voor dat buien- en neerslaggebieden heel ver uit de buurt van onze omgeving blijven. En met een zuidelijke hoogtestroming is eigenlijk een zeer opvallend warme lucht helemaal vanuit de Sahara boven het westen van Europa gekomen. En dat is eigenlijk al een paar dagen zo.
1: Ja.
2: Zeker ook in Engeland, Frankrijk, daar zien we ook echt de abnormaal hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In Engeland is het bijvoorbeeld gisteren tot de warmste meidag ooit gekomen zelfs. Met temperaturen richting 35 graden. En vandaag krijgen wij dus te maken met die uitzonderlijke hoge temperaturen van ruim boven de 30 graden.
1: Juist. Nou, dat belooft wat voor vannacht.
2: Ja, nou ja, dat ziet er dus op zich nog niet heel slecht uit, hoor.
1: Oh.
2: Het wordt geen tropennacht.
1: Gelukkig.
2: Vanavond gaat de wind ietsje in kracht toenemen uit het noorden waaien. En die zorgt ervoor dat het nog steeds wel lang warm is vanavond. Maar vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Dus het wordt geen tropennacht met temperaturen die boven de 20 graden blijven. Dus dat is op zich echt nog wel wat positiever. Dus als je je ramen en deuren gewoon eventjes openlaat, dan kan je huis echt prima verkoelen vannacht.
1: Gaan we doen. Dan morgen.
2: Ja, morgen is het dan ook een stuk minder heet dan vandaag, met temperaturen opgelopen naar zo'n 22 graden op de meeste plekken. Wel gewoon wederom overal droog met flink wat zon. Dus dit zijn voor sommige mensen misschien wat aangenamere weertypes dan waar we vandaag mee te maken hebben.
1: Nou.
2: De dagen daarna, dan gaat de temperatuur wel weer oplopen. Vrijdag en zaterdag komt die zomerse temperatuur van 25 graden ook weer in zicht. Dus het is echt wel een zomerse week, zeker voor mijn begrippen. Ja.
1: Zo zit dat. Berend, dank je wel, hè.
2: Doei, doei.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: We gaan naar de musicalwereld. Acteur Robert Mitchell uit Almere, die vindt het heerlijk om in de musical Willem van Oranje de slechterik te spelen.
0: Ja, in de musical staat hij als koning Philips II lijnrecht tegenover Willem van Oranje.
3: Het is een waargebeurd verhaal van Willem van Oranje, bekend als Willem de Zwijger. Het is een groots opgezette musical waarin Robert Mitchell de slechterik koning Philips II speelt. Domeerder is trots dat hij een van de hoofdrollen mag vertolken.
4: Het is een hele grote productie met ontzettend veel spektakel en een heel mooi verhaal. Dus ik ben in ieder geval heel trots dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Het is echt iets heel nieuws voor mij ook. Het is een hele nieuwe musical, heel nieuw muziekmateriaal ook. Dus we hebben daar flink aan gewerkt om het. Het is eigenlijk op al onze stemmen geschreven. Dus dat was een heel bijzonder proces. Steeds weer nieuwe muziek en kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt. In dit grote spektakel. Dus het is voor mij echt een ontzettend mooie. Een ongelooflijk mooie rol waar ik heel trots op ben om die te mogen spelen. Ook al is het een slechterik.
3: De Almeerder is dus niet de held van het verhaal, maar juist de grote tegenstander van Willem van Oranje.
4: Ik krijg hele mooie complimenten te horen over wat ik doe. Het is ook een hele dankbare rol. Er zit heel veel, niet van mezelf in, maar ik heb er wel heel veel elementen in mogen voegen van de regisseur die ergens van mij zijn of wat ik zelf heb uitgedacht. Dat maakt de rol heel persoonlijk. ik ben absoluut niet zoals Philips, want dat zou heel vervelend zijn. Maar er zitten altijd in een rol elementen van jezelf.
3: Robin Mitchell heeft veel ervaring als acteur. De Almeerder wilde vroeger eigenlijk altijd dokter of criminoloog worden.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen. Dus ik wilde heel graag... Ik was heel erg fan van de serie ER bijvoorbeeld. Nou, daar zitten alleen maar dokters in. Maar ik wilde ze spelen. En ik wilde niet per se dat beroep beoefenen. Maar ik wilde criminoloog spelen. Ik wilde dokter spelen. Ik wilde eigenlijk alles spelen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik daar ook mijn vak kon maken. En ben ik naar de toneelschool gegaan. En heb ik het spelen nog meer ontwikkeld en gecultiveerd. En vandaar dat ik denk dat het zo ontzettend goed bij me past. Ik hou ook heel erg van menselijk gedrag analyseren. Als in, iemand zegt het één, maar zijn toon zegt iets anders. Of hij gebruikt bepaalde woorden. En daar zit een andere toon onder. Ik vind dat heel interessant. Dat is sowieso een beetje hoe ik in het leven sta. Ik heb autisme. Dus ik kijk sowieso heel vaak zo naar mensen. En om dat gedeelte van mijn leven te kunnen mengen met mijn werk. En eigenlijk mijn hobby. Het is gewoon een... echt een veredelde hobby waarbij ik heel gelukkig ben dat ik dat mijn werk mag noemen, is ontzettend bijzonder en vooral geeft het me heel veel voldoening.
1: Dat zei Almeerder Robin Mitchell. Hij speelt koning Philips II. Straks de berichten van buiten Flevoland.
0: Wat hebben we?
1: Terpen.
0: Terpen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat is iets van vroeger, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar dat was toch al in het nieuws dat we daar veel meer van hebben dan we dachten.
1: Terpen?
0: Ja, zeker.
1: Komt er weer nieuwe bij.

0: Long Train Running van de Doobie Brothers. Het is 8:54 alweer. Dat bericht uit binnen- en buitenland.
1: We beginnen met criminelen. Die krijgen steeds meer invloed in wijken en op de besluitvorming. Blijkt uit een rapport waar drie jaar aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar. Zoals je ook zag bij advocaat Ines Wesky en haar cliënt Ridwan Taghi. Volgens deze verslaggever springen criminelen ook in wanneer de overheid het laat afweten.
0: En daar hebben we een fragmentje bij.
2: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
1: Zo.
0: Dat klinkt allemaal niet goed, inderdaad.
1: Nee.
0: De gemeenten Heumen en Wijchen die zijn bezorgd over een hoogwaterplan. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemen ze het plan onacceptabel. Om de veiligheid bij hoogwater in de Maas te garanderen staat in het hoogwaterplan dat de dorpen Nederasselt en Overasselt een eiland worden. Er komt dan een groene rivier omheen om de dorpen die bij een hoogpeil in de Maas vol water komt te staan. Nou, deze boer die gaat zijn land er zeker niet voor opofferen, zegt hij.
3: Nee, na van nooit. Nee. Maar ik denk, dat gaat niet alleen voor mij, maar mijn collega's die zullen ook denken van, daar gaan we niet aan meewerken.
0: Never nooit niet dus. Hij denkt ook dat er huizen moeten sneuvelen voor het plan.
1: De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS zelf bedoeld om de eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ja, maar gek genoeg zijn er ook nog vredesonderhandelingen aan de gang.
0: Ja, dat betekent dat er voorlopig toch geen akkoord komt, lijkt me.
1: Nou, met zulke dingen.
5: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de Muziekwijk in Almerestad. Dat was rond 1:15. De omgeving werd afgesloten voor onderzoek. Er raakte waarschijnlijk niemand gewond en de politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voldoet hij niet aan de normen voor veilige zorg. De inspectie constateerde onder meer dat medewerkers niet altijd voldoende deskundig zijn en dat duidelijke richtlijnen ontbreken. De zorgaanbieder moet voor 12 juli verbeteringen doorvoeren, anders kunnen er extra maatregelen volgen. En de gemeente Noordoostpolder verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe uitbreiding van Mark Nessen. Het college wil daarvoor grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Kost zo'n 4 miljoen euro. En er kunnen 160 nieuwe woningen gebouwd gaan worden in Mark Nessen. Meer nieuws op web en app.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. Ook bieden we mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar.
6: Goedemorgen. We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur die gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind. Dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen. En ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet. Maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
7: Dankjewel Berend. Dan de files van 7 minuten en langer. A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders 8 minuten. A27 Almere-Utrecht voor Eemnes 7, voor Lunette 10. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 minuten. En de andere kant op tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 18 minuten. En dan nog de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 11 minuten. Flitsers op de A6 bij band 286,9 en 351 bij Emmeloord 56,2. En op de dijk bij Zeewolde de N707 bij 3,9. Ah, ik heb een hectometerpaal. Dank voor doorgeven, 3,9. Dank voor doorgeven, wou ik zeggen, op Flitsmeister. Zometeen de tuin en zijn baasje.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Madonna, Material Girl, 8:08 is het.
1: 20 graden, dus ik zou zeggen, lekker de tuin in. Maar ja, wat zegt die tuin over de eigenaar daarvan? Ja, onderzoeker Rachel Laurijsen van de Eres Hogeschool in Almere, die deed onderzoek naar de relatie mens en tuin.
0: Nou, Laurijsen weet dat het antwoord daarop nou niet heel makkelijk is. Samen met verslaggever Reo van der Weijden loopt hij door de Almeerse Muziekwijk.
2: Ja, in deze tuin staat best wel wat onkruid en zo. Wat zegt dat dan over de mensen die er wonen?
3: Ja, mensen hebben snel een vooroordeel dat er, dat er wat asociale mensen wonen. Of mensen die huren. Of mensen die wat minder te besteden hebben. Dus die spenderen de tijd niet echt aan de tuin.
2: Maar dat is een vooroordeel?
3: Ja, dat is een vooroordeel, inderdaad.
2: Want het kan net zo goed zijn dat hier iemand woont die gewoon druk is met werk.
3: Absoluut. Absoluut, ja. Maar er komt bij de meeste mensen komt dat niet direct naar voren.
4: Rachel Laurijsen, docentonderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere, heeft heel veel tuinen gezien. Rommelige tuinen, betegelde tuinen en volgeplante tuinen. Hij sprak de tuineigenaren aan de keukentafel.
3: De tuin heeft ontzettend veel functies. Voor kinderen is het vooral spelen. Voor tieners is het om sociale activiteiten te doen. Voor andere mensen is het weer om te relaxen. Om te tuinieren of een connectie met groen en de natuur te hebben. Dus ja, voor heel veel mensen heeft het heel verschillende functies.
4: Hele nette tuinen hoeven niet per se goede tuinen te zijn voor de natuur. Een tuin die wat onverzorgder is, kan juist beter zijn.
3: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten. Die hebben heel veel schuilplekken. En daaraan gekoppeld heb je een klein groen strookje van de gemeente. Dat ook groen is, dat staat in bloei. En ik zie hier ook zweefvliegen, ik zie wat bijen en hommels vliegen. Dus ja, het heeft wel een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit.
4: Laurijsen ontdekte dat voortuinen die iedereen kan zien heel anders kunnen zijn dan de achtertuin. En dat is ook zo bij het huis in de Muziekwijk.
2: Nou, we zien een groot zwembad.
3: Ja.
2: En we zien tegels zonder onkruid.
3: Ja.
2: Is er nog iets anders wat opvalt?
3: Er is wel groen. Er is
2: klimop,
3: inderdaad. Klimop creëert ook een geluidsbarrière. En er is gekozen voor een hekwerk. Een hekwerk kan ook al heel veel zeggen over de personen die er wonen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Want wat zegt dan bijvoorbeeld een houten schutting zoals dit?
3: Deze mensen houden van privé.
4: Maar allemaal leuk en aardig. Wat hebben we aan al deze wijsheden?
3: Nou, heel veel onderzoeken die ik heb gelezen en ook gerefereerd in mijn onderzoek. Dat zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus die gaan op basis van enquêtes en surveys maken ze bepaalde aannames. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben met mensen rond de tafel gezeten. We hebben gepraat over hun connectie met het groen en met de tuin. En de motivatie dus erachter om een stenen tuin te hebben of om een groene tuin te hebben, die heb ik dus belicht. En dat geeft eigenlijk wel heel wat meer aanknopingspunten om bijvoorbeeld beleid aan te passen. Om mensen te bewegen om een groene tuin te hebben.
2: Maar het is eigenlijk goed om te weten waarom mensen tuin op een bepaalde manier verzorgen, waardoor je ze ook eventueel makkelijker kan bewegen om iets te veranderen, zeg maar, als dat nodig zou zijn.
3: Ja.
1: Ja, die ja kwam van Rachel Laurijsen over zijn onderzoek naar de tuinen. En zometeen, wat heb je gemist op radio en tv? Het Pieterpad, nu voor iedereen.

0: The Great Escape van Ilse de Lange. Nog wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, Nieuwsuur die had het over een tekort aan medische hulpmiddelen. Ja, deze week, daar moet je natuurlijk aan denken met corona. Nieuwsuur ook natuurlijk, want die enquêtecommissie begint. Nou ja, die medische hulpmiddelen die spelen nog steeds, vertelt Bart van Bezooijen, uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: Ja, zeker. Moet je bedenken vanuit de patiënt. Dan ben je helemaal op ingesteld op een datum dat er een operatie is. En,
0: maar als ik dit hoor, Leo, we zijn toch geen ontwikkelingsland? Hoe kan dit nou?
1: Nou, we zijn natuurlijk wel een land, dat was bij de corona al zo, dat je kort van tevoren de spullen in het magazijn hebt. En dat je niet, Marieke Zijlmans, die weet er ook wat van. Zij is van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. En zij vertelt dat Nederlandse ziekenhuizen honderdduizenden medische hulpmiddelen gebruiken.
3: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij. Daar zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter. Maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
0: Aha, juist. In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland. Dat is het Pieterpad, 500 kilometer. Van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht.
1: Ik hoor er steeds vaker om me heen dat mensen dat gaan doen.
0: Ja, en in etappes ook. Is hartstikke leuk natuurlijk. Ik zou het ook wel eens leuk vinden om te doen.
1: Doe jij nou eerst je vierdaagse?
0: Ja, ik moet ook nog mijn, ja, die ga ik eerst afvinken.
1: Een ander project.
0: Ja, maar goed, je hoeft niet naar Schotland of naar Spanje. Dat is ook, is ook een geweldig mooie pad. Nou, en vanaf deze week is die wandelroute ook nog eens rolstoelvriendelijk.
1: Oh, was dat nog niet zo?
0: Nee, maar nu wel helemaal. Julie Taal is fysiotherapeut en ook directeur van de stichting Moving Beyond Limits. En zij vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken.
4: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn. Trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan. En paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Ja, met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
4: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden. Om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
1: En zo als gedachte hoor ik.
0: En zouden ze ook oplaadpunten hebben? Als je een rolstoel hebt, een elektrische met een accu, zou dat ook geregeld zijn?
1: Daar hoor ik nou niks over.
0: Maar misschien wel, in die restaurantjes waar je dan terecht
1: kan.
0: Daar kan je wel lekker laden.
1: Straks Flevoland Muziekland met Joliene. Ik zie een liedje met een bommetje. Blijf erbij.
0: En dit is Cock Robin, Thought You Were On My Side.

0: deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met QUIS.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de muziekwijk in Almerestad. En de brandweer is gisteren opnieuw uitgerukt voor een brand in een leegstaande sauna in Almerestad. Voor de 5e keer dit jaar.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
11: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
10: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
12: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
10: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe is dat op de weg? Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden-West en Diemen-Noord ben je 20 minuten langer onderweg. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. 10 minuten oponthoud op de A27 Almere-Utrecht tussen Almerehout en Eemnes. En ook op die A27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Ook daar zo'n 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Dat waren de vertragingen vanaf 7 minuten. Er zijn ook wat flitsers gemeld. Zoals op de A6 bij Almere richting Lelystad. Hectometerpaal 51,9. Ook bij Band op die A6 wordt je op je snelheid gecontroleerd. Emmeloord richting Joure 290,2. En de N707 bij Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal 3,9. En zometeen in Flevoland Muziekland, wil je zomerse klanken of wil je zomerse klanken?
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

Fijne muziek en Material Love. En daarvoor hoorde je Spandau Ballet. Only When You Leave. Het is alweer 13 minuten over 9. Ik hoop dat je lekker... misschien nog wel een extra vrije dag hebt deze dinsdag. Ja, het voelt toch wel een beetje als een maandag. Maar het is toch echt dinsdag. Oh, wat gaat het warm worden. Het is nu al warm. Maar die temperatuur loopt nog verder op. Dus ik hoop voor jou dat je gewoon nog een dagje hebt. Ja, dat je denkt van, stak naar het strand. Of blijf ik in mijn tuin of op mijn balkon. Dat een beetje de afwegingen zijn voor vandaag. Zou toch fijn zijn. Maar ja, als je wel aan de arbeid moet, dan hebben wij fijne muziek erbij voor je. Als je denkt van, hey, draai deze zomerse plaat voor mij. Laat het dan vooral weten. Doe een appje. Ik wil het even met je hebben over Shakira. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje sneu. Ze heeft gezegd, ik heb het te druk om me bezig te houden met de liefde. Nou, daar kun je toch nooit te druk voor hebben? Nou, Colombia. De liefde. Heeft ze geen tijd voor. Nou ja, ze zegt, mijn kinderen en mijn carrière staan op nummer 1. Dus ja, de liefde, de mannen. Nou, ik heb er gewoon even geen tijd voor. Geen energie voor. 49 jaar is Shakira. Jarenlang getrouwd met de Spaanse oud-voetballer Piqué. Twee kinderen heeft ze met hem. Ja, in 2022 was het. Gingen ze uit elkaar. Ja, geen tijd, geen ruimte voor romantiek. Dus ja, ik vind het jammer. Maar ze is wel bezig met een wereldtournee. En ja, ze komt naar Europa. Je moet er wel wat voor over hebben. Ze komt naar Spanje, Madrid. Daar staat ze volgens mij 11 keer. Treedt ze daarop. Dat is in september en oktober. Dus duurt nog even. Volgens mij zijn er nog een paar kaartjes. Maar het is zo ontzettend populair. Ja, ze maakt natuurlijk ook heerlijke muziek, hè? Wat dacht je van deze?

Tragedy van de Bee Gees. Het is 7 minuten voor 9:30. Ja, dan is het echt toch wel hoogste tijd voor Kiek. Twee foto's komen er weer in beeld. Twee foto's waarop een klein verschil is te ontdekken. Wat zien we hier? Eens even kijken. Dat jeugd op de fiets met oranje hesjes aan. Zou het wat te maken hebben met WK? Nee, dat denk ik niet. Het zijn foto's van het verkeersexamen namelijk in Emmeloord. Honderden basisschoolleerlingen die legden dat examen af. Ja, het doel is natuurlijk dat kinderen zo veilig mogelijk deelnemen aan het verkeer. Mag je daar fietsen? Waar ze fietsen überhaupt? Ja, ik denk het wel. Ja, anders zouden ze zijn gezakt. Zou toch ook een beetje sneu zijn. Maar wat is hier het verschil? Ja, ik zie het zo niet eigenlijk. Het zou heel makkelijk zijn dat het in die cijfers zat op hun hesje, op hun oranje hesje. Dat is het niet. Dat zie ik dan ook nog wel, maar verder kom ik even niet. Ik hoop jij wel, want dan maak je kans op een leuke prijs op deze dinsdag de 26e mei. Geef het door voor 11 uur. En die prijzenkast is best prima gevuld. Zet hem op, geef het door via een appje. En dit is Monique Smit, ik wil je helemaal.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de Muziekwijk in Almere Stad. Dat was rond 1:15. De omgeving werd afgesloten voor onderzoek. Er raakte waarschijnlijk niemand gewond. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. En de brandweer rukte gisteren voor de 5e keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere Stad. Die melding kwam rond 9:00 binnen. Het vuur was al snel onder controle. Agenten hebben een paar mensen gecontroleerd die bij die sauna waren. Er is niemand aangehouden. Meer nieuws op web en app.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels, vinden provincies en gemeenten. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. In Californië mag een groot deel van de 50.000 geëvacueerde mensen weer naar huis. Ze moesten weg omdat een grote tank met een chemische stof dreigde te ontploffen. Dat gevaar is nu geweken.
3: Goedemorgen. We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur die gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind, dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen en ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet, maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
1: Nou, de grootste vertragingen zijn wel achter de rug, gelukkig deze dinsdagochtend. Nog een klein beetje oponthoud op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Muiden ben je nog een minuut of 5 langer onderweg. En ook zo'n 5 minuten tijdverlies op de A28 Zwolle Amersfoort. Dat is tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Flitsers zijn gemiddeld de A6 bij Band in de richting van Jouren. Hectometerpaal 290,1. En ook op de N707 bij Zeewolde staat een flitser in beide richtingen bij 3,9. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1984.
4: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland.

0: Oh, heerlijk. Ik weet niet of je mee hebt gekeken, maar die videoclips er ook bij uit de tijd, hè? Shalimar, A Night to Remember.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1984. Nou, om precies te zijn, naar het Eurovisie Songfestival van dat jaar. Ja, dat was natuurlijk de tijd van de schoudervullingen, de synthesizers en de gouden laarzen. Dan heb ik het over het nummer Diggiloo Diggiley van de Zweedse broers Harry's. Ja, die titel, die betekent eigenlijk helemaal niks. Ja, het is gewoon een vrolijke klanktaal. Dat kom je natuurlijk wel vaker tegen, hè, bij het Eurovisie Songfestival. Dingedong bijvoorbeeld. Je hoeft het ook niet te begrijpen als het maar lekker blijft hangen. Daar gaat het om uiteindelijk, toch? Nou, hangen bleef het. De drie broers Harry, die wonnen het er dus in de 1984. Wonnen zij dat Songfestival ermee. Nou moesten ze als allereerste optreden. En ja, daar zijn artiesten meestal niet heel blij mee. Want ja, tegen de tijd dat er dan gestemd gaat worden, ja, dan is iedereen jou weer vergeten. Nou, in dit geval niet. Pakt er hartstikke goed uit. Waarschijnlijk, ja, vooral vanwege die woorden. Diggiloo, Diggiley. Lekker refreintje. Leuke choreografie. Nou ja, ach, voor die tijd, jawel. En de beroemde gouden schoenen. En daarmee pakten ze de overwinning voor Zweden. En precies 40 jaar later stonden de broers opnieuw met elkaar op het Songfestivalpodium. Dat was bij Eurovision 2024 in Malmö. Ja, sommige liedjes verdwijnen nooit helemaal, hè.

Rainman, Sam Fender en Olivia Dean. Het is alweer 9:50. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die verzorgt het tweede uurtje van Muziekland voor je. Ik wens jou een heel fijne dag. Hou het cool, hè?

0: Dit is Flevoland.
1: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je zo niet aandoen als het behoeft.
3: Dit is het nieuws op Urk FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd, meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Urk FM.

0: luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: RUK FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Bruggetje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Vier inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen. Vijf andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. We zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden. Anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanmiddag. Afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden. Waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden.